Oh, lekker zeg. TRST. Onlangs nog gezien in de Bitterzoet in Amsterdam. Daar gaf hij een geweldig concert. TRST. Het nieuwste album heet The Destroyer One. En daarvan hoort u Colossal. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar volgens mij alle problemen verholpen zijn. Ik wilde bijna de kaartenactie die we in het verschiet hebben laten schieten. Want ja, het heeft niet zoveel zin om kaarten weg te geven als niemand je kan horen. Nou ja, bijna niemand. Maar gelukkig, u bent er volgens mij allemaal weer terug. Af en toe krijg ik nog een melding dat de app het niet doet. Maar goed, we blijven het proberen. En in ieder geval, het merendeel schijnt terug te zijn. Dus kan ik u rustig gaan vertellen dat wij kaarten weggeven vanavond voor het geweldige concert. Ongetwijfeld geweldige concert, moet ik zeggen, want dat moet nog plaatsvinden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het nog geweldig is. Maar ik denk dat het geweldig wordt van King Midas Sound. Solitude is wat mij betreft een van de albums van het jaar. Die staat nu sowieso al op nummer... Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in de top 3 staat hij zeker. Solitude van King Midas Sound, oftewel Roger Robinson en Kevin Martin, ook beter bekend als The Bug. Zij spelen aanstaande vrijdagavond in het Corso Theater in Den Haag. En zij worden vergezeld van een support act, Maria Somerville. En wij geven daarvoor dus kaarten weg vanavond. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. En nou maar hopen dat die mailbox het wel doet. Hè? Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Als er niemand mailt, dan ga ik ervan uit dat die niet werkt. En wat mij betreft gaat u gewoon uw gang en mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. Als u kans wil maken op de 2x2 kaarten die wij weggeven. Dus in totaal 4 kaarten. En dan is het nu de hoogste tijd voor King Midas Sound zelf. Want wat een album leverden ze af. Overigens moet ik erbij vermelden dat als u sowieso een beetje depressief bent of als u liefdesverdriet heeft, dan zou ik vrijdag niet gaan. Want het hele album handelt daarom. Een buitengewoon beklemmend en zeer indrukwekkend donker album van King Midas Sound. Luister bijvoorbeeld maar naar The Lonely. De mailbox gaat nu open.

Dat was Maria Somerville en All My People van het gelijknamige album. Zij staat in het voorprogramma van King Midas Sound. Aanstaande vrijdag 10 mei dus te bewonderen in het Corso Theater in Amsterdam. Den Haag. Aanvang 20:30. U kunt nog mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van King Midas Sound. Daar heeft u nog precies, nou laten we zeggen, 17 minuten voor. 16 nu. Tot 10 uur kan u mailen naar het voornoemde e-mailadres onder vermelding van King Midas Sound. En King Midas Sound, dat wilt u zien. Her body.

0: Zo, tot de allerlaatste snik. Letterlijk snik, want Solitude is echt een album van verdriet, van pijn, van beklemming, van woede. U hoorde Lies van het album Solitude van King Midas Sound. Zoals gezegd dus aanstaande vrijdag. Te zien in het Corso Theater in Den Haag vanaf 20:30. Met dit voorprogramma Maria Somerville. Nog 5 minuten om te mailen. En die minuten die gaan we nu vullen met het nieuwste album van Samuel Carriage en Taylor Birch. Samuel Carriage die kennen we normaal van een nogal behoorlijke recht door techno, lekker beuken. En Taylor Birch is een van de leden van Tropic of Cancer. Zij is de zangeres en gitarist, elektronica dame van Tropic of Cancer. Ze hebben samen een album uitgebracht die The Other heet via Downwards label. En Samuel Carriage heeft zijn techno beats helemaal naar de achtergrond gedreven. En daar een mooie, hele fraaie, inventieve elektronica sound voor teruggezet. Hun samenwerking hoort u nu in Transmission 1. Dit zijn Samuel Carriage en Taylor Birch.
1: You can hear me.

I don't know if you can hear me. I don't know if you can hear me.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in het derde uur onder de noemer X-ray. Waar we weer een hele fraaie selectie hebben gemaakt van nieuwe en wat oudere track. Goed, dat is straks eerst en nu uit 1985. En dat is omdat ze weer in Nederland komen optreden. Weliswaar pas op 26 mei. En dat is op een zondag, dus u mag van mij eigenlijk helemaal niet gaan. Maar misschien wilt u het toch zien. En ja, dan kan ik u niet tegenhouden. Severed Heads komt weer naar Nederland. Ze spelen op Lentekabinet. Dat is een soort techno-achtig, house-achtig festival wat gehouden wordt in Twiske. Bij Twiske in rond Amsterdam. Severed Heads treedt dus 26e op. En ik heb ze eerder gezien in Amsterdam in de Oedipus brouwerij, notabene. Daar stonden ze naast de biervaten te spelen. Of eigenlijk liever gezegd ertussen. Geweldig was het. Dus als u de kans heeft, ga ze zien. Dit waren ze in 1985 van het album City Slap Horror. Dit is Now an Explosive New A Movie.

Oi, oi, oi, oi, oi, oi, wat een track zeg. Caterina Barbieri van haar nieuwste album Ecstatic Computation. Wat een genot dit, echt ongelooflijk. Caterina Barbieri hoorde Fantas. En dat is een nieuw album wat deze week is uitgekomen via Editions Mego. Geweldig, ga Caterina als het kan zien. Zij zal onder andere ook optreden op een avond georganiseerd door Rewire. Ook weer in het voornoemde Corso Theater. En bovendien is ze 1 augustus te zien op het Dekmantel Festival. Nou, als ik ergens vooraan sta bij haar Boegla Synthesizers, dan is het wel hier. Caterina Barbieri hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik overigens weer meldingen krijg dat het misgaat met de provider of de site of wat dan ook. En nu werkt het wel weer, maar daarnet weer niet. Zo modderen we voort tot 11 uur en ik hoop dat daarna in ieder geval X-Ray zal gaan starten en te horen is. En ik hoop ook dat de komende 3 kwartier te horen zijn, want we hebben nu bijvoorbeeld op de draaitafel liggen het beste album van 2017 volgens X-Rated. En dat was het album van Fallus Dei. Ja, heerlijk zeg, het album Black Dawn. En ik heb daar bijna alle tracks van gedraaid op eentje na. En dat is deze, Starman. En het is eigenlijk een soort ode aan David Bowie. De saxofoon die u in het tweede stuk van deze track hoort, wordt gespeeld door Peter Brutsman. Dit is Fallus Dei.

Oh, wat heerlijk zeg. Oh, geweldig werk van Hadewig. En dat is het project van Peter Johan Nijland. Alhoewel hij diverse coryfeeën, waaronder René Aquarius van de Dead Neanderthals, heeft verzameld voor dit werk. U hoorde Chimera van het album Welving. Peter Johan Nijland. En ik zie deze jongens eigenlijk wel staan op het Roadburn Festival volgend jaar. Maar goed, ik produceer dit festival niet. Nou, het is precies 10:30. Normaal de tijd die ik vrijmaak om de winnaars bekend te maken voor King Midas Sound en Maria Somerville aanstaande vrijdag 10 mei in Corso Theater. Dat zijn achtereenvolgens Jim Lichthart en Erwin Dorlijn. Jim Lichthart en Erwin Dorlijn. Jullie kunnen allebei plus één, dus aanstaande vrijdag, naar het Corso Theater in Den Haag voor King Midas Sound en Maria Somerville. U luistert naar X-Rated op de concertzender en ik moet natuurlijk ook wel zeggen gefeliciteerd. Want ja, gefeliciteerd namens X-Rated, namens de concertzender, namens het Corso Theater en namens de voornoemde artiesten. Senso Destructo, zo heet het nieuwste album van Unica Zürn. En Unica Zürn bestaan uit twee leden, namelijk Steven Thrower. Hem kennen we onder andere van Possession en van heel veel werk bij Coil. En David Knight, en hem kennen we van onder andere Five or Six en Shock-Headed Peters. For the Dark Planets. Dat hoort u nu van voornoemd album. Dat is nieuw verschenen op Dutch Records. Dit is Unica Zürn.

Afgelopen week was de documentaire The Potential of Noise te zien. Die ging over het leven en het werk van Connie Plank, de begenadigd producer die helaas ons ontvallen is. Deze documentaire was eerder te zien op het Grauzone Festival en dus afgelopen week op Arte. En dat was een heel fijn iets dat hij wederom vertoond werd. Connie Plank, het is een van de weinige dingen die vindbaar zijn waar Connie Plank ook zelf achter de instrumenten zit en ook zelf mee heeft gecomponeerd. En dit was Cluster, oftewel Dieter Möbius en Hans-Joachim Rödelius. En dit duo werd dus bijgestaan door Connie Plank op het album Cluster 2. Cluster 2, en u hoorde daarvan Plas. Het was geweldig om in die documentaire ook dit album voorbij te zien komen. Geweldig, Cluster. Dit is Shrine van het nieuwste album Celestial Fire. U hoort een gedeelte uit The Eye of Isis.

not even the dog.

De schitterende stem en elektronica van Robert Wyatt, heel vroeger van Soft Machine. Zijn album Donde Están, en u hoorde The Side of the Winds van dat album. Die stem van Robert Wyatt, echt zo verschrikkelijk mooi. Dit stamde uit 1991. Donde Están verscheen via Rough Trade Records. En deze prachtplaat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een Nederlands avondje. U hoort als eerste nieuw werk van Transtilla. En Transtilla is een duo bestaande uit Anne Chris Bakker en Romke Kleefstra. En die twee kennen we van onder andere werk van Piep Chilling. In ieder geval Romke Kleefstra. En die komt dan ook later weer terug. Want na die prachtige Transtilla-track, die overigens Pasen heet, wat volgens mij gewoon Pasen betekent, dus ik eigenlijk deze track een week te laat draai. Daarna komt Machinefabriek samen met Jan Kleefstra. En dat is weer de broer van Romke Kleefstra. En het grappige is, die track die heet Piep Chilling. En Piep Chilling is later weer de band geworden. En in die band werd zitting gehouden door...

0: en Mariska Bars. En we eindigen weer met een track van Transtilla. En die track die heet Scura. Overigens hebben Rutger Zuiderveld, Machinefabriek, en Mariska Bars ook een nieuw album. En dat heet O. En dat op zijn Frans, dus E-A-U. En dat album, dat hoort u binnenkort in X-Ray terug. Want ook dat is zeer de moeite waard. Maar zometeen eerst Transtilla, Machinefabriek en Jan Kleefstra. En wederom Transtilla. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik hoop u aanstaande vrijdag te treffen in het Corso Theater bij King Midas Sound. Lijkt me gezellig. En volgende week zondag dus, ijs en wederdienende, weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, heb een hele mooie week. Het blijft winter, dus houd dat winterdekbed maar op het bed, de kachel hoog en de kaarsen aangestoken. Deze uitzending, die overigens veel problemen kende met ontvangst, is hopelijk na te luisteren. Checkt u dat de komende week. Voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

Dat was het Duitse duo Sion. En u hoorde de track Emerge. En dan Emerge 0. Het staat op de 12-inch Emerge. En die verscheen in 1995 via het sublabel van Basic Channel, Chain Reaction. Een heerlijk zomerse, zompige techno aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u van harte welkom. Tot 11 uur is dit X-Rated en tot middernacht. Daarna X-Ray. Met dit eerste uur natuurlijk heel veel nieuw werk. Zoals deze, die gaat pas uitkomen op 9 augustus. Van de Italiaanse dame Olympe. Je hoort The Voice of the Night. En dat in de Woo York remix. En Woo York komt uit Oekraïne. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

De snelheid zit er goed in bij Stef Mendesidis. Stef Mendesidis hoort u met de track Nerve. Inderdaad, misschien een beetje zenuwachtig, heerlijk, maar ik vind het heerlijke zenuwachtigheid. Decima is het album, 26 juli, jongstleden verschenen. Het is een Griek, woonachtig in de Oekraïne. Stef Mendesidis hier bij X-Rated op de Concertzender, waar de snelheid er een klein beetje uitgaat met Jack Rock. Het klinkt alsof hij heel harde rock gaat maken. Wel nu, dat doet hij niet op het album Explorations of a Fourth Dimension. Dat gaat 15 augustus verschijnen. Hier is Jack Rock met Before.

Vorige week draaiden we een heerlijke track van Jaeg, oftewel Future Sound of London, die een track remixte van Drun. Vandaag was het de beurt aan Anders Ilar met een heerlijke, echt een hele fijne remix van de track Graviton. U vindt het allemaal op het album Graviton. En dat is een heel album vol met allemaal remixes van Graviton van Drun. En dat is allemaal verschenen via Touched Music. Prachtig. En wat helemaal prachtig is, alleen dat duurt nog even, is het nieuwe werk van Mono Lake, oftewel Robert Henke. Dat gaat pas 6 september aanstaande verschijnen. Er is één track die vast te horen is en die is vast heel erg fijn. En dat is Global Transport. Het komt te staan op het album Studio. Dit is de nieuwste van Mono Lake.

Cocktail, Mimosa Time.

6,653,653.

Er zijn al heel wat artiesten die ze hebben laten inspireren door de zogenaamde nummerstations, de number stations. Van die hele vreemdsoortige stemmen die uitgezonden werden op allerlei radiozenders. Voornamelijk uit Rusland en Oost-Duitsland en dat soort plekken. Number stations, dit was een track van het nieuwe album van Heiko Malle en Julian de Mar. Dit duo maakt het album Nostalgia en dat verschijnt via Bureau B. Dat is overigens nog niet uit dat gaat gebeuren. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? Ja, op 6 september. En vandaag die was het duidelijk een dag dat de Etna ging spuwen. Het is weer zover. De Etna die spuwt van alles de lucht in. En dat gaat op 30 augustus aanstaande wederom gebeuren. Want dan komt die Etna Sessions uit. En dat is het nieuwe album van Murkoff. Jawel, na Monolake nog zo'n grootheid die met een nieuwe komt. Die Etna Sessions gaat verschijnen via Facade Electronics. U hoort nu Val Delbove. Dit is de nieuwste van Murkoff.

0: Wat een geweldige track ook langer. Ook weer van A Clock DVA. Van het nieuwste album EXT Volume 1. Op Armcom Europe Ritzels Vera verschenen. Pardon, u hoort de Clock DVA met The Black Corridor hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is inmiddels al 2,5 minuut bezig. Maar dat mag de plet ook niet drukken. X-Rated nog tot 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1981. We hebben het over Crispy Ambulance. En misschien heb ik het ooit alles verteld. Dat weet ik niet, maar anders nog maar een keertje. In het verleden, lang geleden, werd ik heel vaak gevraagd om achtergrondmuziek te verzorgen bij documentaires en actualiteitenrubrieken. En op een gegeven moment kreeg ik het verzoek om muziek te zoeken bij een volslagen geblakerd landschap na een inslag van een atoombom. Het waren hele ellendige beelden, zonder personen erop, maar gewoon een langzaam draaiende camera die de geblakerde aarde liet zien. Zonder geluid, dus dat moest van mij komen. En ik koos voor het tweede gedeelte van de track Concord Square, wat u vindt op de 12-inch Live on a Hot August Night. Nou, het is best nog warm, dus hier is Live on a Hot August Night. En als u benieuwd bent naar welk gedeelte, het is het tweede gedeelte van deze track. En in totaal duurt deze track 9 minuten. Dit is Crispy Ambulance met Concord Square.

Wat Traum ook doet, het is altijd goed. Waanzinnig werk van Traum. We hoorden een gedeelte uit het maar liefst drie kwartier durende werkstuk Grote Mandrenke. En dat is vrij vertaald eigenlijk de grote verdrinking van mensen. Dat is de zogenaamde Sint-Marcellus-vloed geweest. Dat is een ernstige verdrinkingsdood van een heleboel mensen. Namelijk tussen de 25 en 40.000 mensen die zijn verdronken in de nacht van 15 op 16 januari 1362. En dat betrof landen als Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. 1362, ook toen waren er al natuurrampen. Traumgrote Mandrenke hier bij X-Rated op de Concertzender. Uit 2012. En nieuw verschenen een overzichtswerkstuk. Twee albums van trepaneringsritualen. The Totality of Death. We draaiden al een track van het album The Totality of Beth Beta. Dit is het van de Totality of Death Alpha. A Cold Cell, hoort u. Dit is trepaneringsritualen.

het helaas maar kort bestaande project Memorandum. Memorandum maakte in 1989 de plaat Oh More. En dat verscheen via Cold Meat Industry. Memorandum, nooit verder gekomen dan één single, één LP en één compilatiealbum. En we hoorden No Pain or Pleasure hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar nu nog even de rust gaat terugkeren met nieuw te verschijnen werk van Mount Shrine. En Mount Shrine is helaas niet meer onder ons. We hebben het over César Alexandre en hij is helaas in 2021 overleden. En nu komen postuum de Mount Hibiki tapes uit. Heel erg mooi en gedragen werk van Mount Shrine. U hoort de schitterende track Azure.

en Wendy van Duxen was Neither World als duo. En het is eigenlijk een beetje stilletjes heen gegaan. Want ik kreeg van Robert Kolk, dank er daarvoor, kreeg ik de mededeling dat zij al een maand geleden is overleden. Het was inderdaad een beetje stilletjes heen gegaan. Terwijl ze toch prachtige muziek heeft gemaakt als Neither World. Je hoorde All God's Dogs van het album Alive with the Taste of Hell. En dat verscheen in 1996 via World Serpent. Rust in vrede, Wendy van Duxen. En hiervoor kunnen we luisteren naar de nieuwste van Ten Horned Beast. En dat is het geesteskind van Christopher Walton. En Ten Horned Beast is, heeft een nieuw album, Capra Hirsus. En u hoorde Cup and Ring. En dat verscheen via Cold Spring. En daarvoor dus het prachtige postume werk van Mount Shrine. Hier bij X-Rated. En zometeen is er natuurlijk X-Ray na 11 tot het duistere uur van middernacht. En het is inderdaad een hele duistere X-Rated. Controlled Bleeding hoort u zo. En met de leden Paul Lemos, Guy Lones en de zangeres Trang. En zij drieën vormden Controlled Bleeding op het album The Poisoner. En dat verscheen in 1997. Zometeen integraal te horen in een nieuwe episode van X-Ray tot middernacht. En hoort u, het is inderdaad een hele donkere. En daarmee doen we ons best om een beetje de zomer te verjagen, denk ik, met de komende klanken in X-Ray. Maar dat gaat op zich niet lukken, want het wordt weer lekker zomers deze week met dinsdag heet 30 graden. Dus we wensen u een hele mooie week. Dank voor het luisteren dan naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet nog altijd heel erg goed. IJs en weder en hitte dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen.

gestreeld. Zonder schreeuwen.

0: rooms. Kruip het in een malke. Droog het eruit.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
3: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot middernacht. Daarover straks meer, maar nu eerst terug naar 1982. Het Franse gezelschap Visible. Le jour se lève is de A-kant van de 7-inch Indicible Fréquence. En dat verscheen in 82 via Hawaii Records. Le jour se lève, een heerlijke track van Visible.

we all plummet. One is saved, and we all are saved.

0: Wat een schitterend stuk van Current 93. The Fire of the Mind van het gelijknamige mini-album. The Fire of the Mind werd gemaakt door David Tibet, Stephen Stapleton van Nurse with Wounds en David Kenny. Dat was Current 93. En dit stuk en deze cd werd uitgegeven bij de eerste exemplaren van het boek Simply Being van James Lowe. Current 93 en James Lowe maakten dit in 1994. Schitterend werk hier bij X-Rated op de concertzender. Muziek van Current 93. En helaas bereikte ons deze week, of eigenlijk eergisteren, het bericht dat Monty Cazaza was overleden. Monty Cazaza maakte furoren in de kringen rond Throbbing Gristle. Hij zat ook bijvoorbeeld zijdelings in de band Factrix en heeft met diverse anderen ook die hele mooie dingen gedaan. Hij is eigenlijk de grondlegger van de term industrial music, want de muziek die Throbbing Gristle maakte, die noemde hij industrial music for industrial people. En dat industrial is blijven hangen bij de heren en de dame van Throbbing Gristle. Vandaar dat ze ook Industrial Records starten. En industrial heeft natuurlijk nu, anno nu, nog steeds een grote betekenis in de muziek. Monty Cazaza is niet meer. Hartelijk dank, Monty, voor al je prachtige dingen die je gedaan hebt in het levend well-being en het levend welzijn van Monty Cazaza. Ter nagedachtenis van Monty Cazaza, nu de track First Last. En dat staat op het 7-inch Something for Nobody. En daar doet ook de halve Throbbing Gristle aan mee, zoals Chris Carter, Genesis P. Orridge en Peter Christofferson. Rust in vrede, Monty Cazaza. Hier is First Last. En excuses voor de tikjes, want die zijn er in de loop van tijd door het vele draaien lekker ingekomen. Dit is Monty Cazaza.
1: You want to be first.
2: Don't want to be last.
1: Don't want to be last.
2: Don't want to be last.
1: You want to be first.
2: You want to be first.
1: You want to be first.
2: Don't want to be last.
1: Don't want to be last.
2: Don't want to be last.
1: Want to be last.
2: First.
1: First.
2: First.
1: Last.
2: Last.
1: Last.
2: Last.
1: Last.
2: First.
1: First.
2: First.
1: Last.
2: Last.
1: Last.
2: Last.
1: Last.
2: Want to be first.
1: Want to be first.
2: Want to be first.
1: Want to be first.
2: Don't want to be last.
1: Don't want to be first.
2: Want to be first.
1: Want to be first.
2: Want to be first.
1: Don't want to be last.
2: Don't want to be last.
1: Don't want to be last.
2: Don't want to be
1: first.
2: Want to be first.
1: Want to be
2: first.
1: First.
2: Last.
1: Last.
2: Last.
1: Last.
2: First.
1: First.
2: First.
1: First.
2: Last.
1: Last.
2: Last.
1: Don't wanna be first.
2: Don't wanna be last.
1: Don't wanna be first.
2: Don't wanna be last.
1: Don't wanna be last.
2: Don't wanna be last.
1: Don't wanna be last.
2: Don't wanna be last.
1: Don't wanna be last.

Gisteren was ik bij een popquiz in Wormer, in een tuin. Gelukkig net na alle miezer regen. En dus dat verliep allemaal hartstikke lekker. En een van de fragmenten die voorbij kwamen was een track uit Eraserhead. De film Eraserhead, natuurlijk van a long, long, long time ago. Dat was toen Lady in the Radiator. En dat staat op de originele soundtrack van Eraserhead. Deze track echter staat niet op de originele soundtrack. Die is namelijk pas in 2001 uitgegeven via Absurda Records. Dat is namelijk Eraserhead Original Soundtrack Plus. Daarop staat Eraserhead Dance Mix. En die is gemaakt door David Lynch zelf. En door muzikant Alan R. Splatt. U hoorde dus de Eraserhead Dance Mix. Heerlijk, Eraserhead. Sowieso de beste film die ik ooit heb gezien. En dat moet ik wel. Ik heb hem namelijk letterlijk, en dat is ongelogen, 24 keer gezien. And counting. X-rated, nog tot 11 uur. Dit is RNGMNN, oftewel Ronnie Engman. Andermaal een track van het schitterende album False Dawn Falsified, wat 2 weken terug verscheen via Winterlight Records. Dit is Confusion and Desillusions en ditmaal in de Cecil Mann remix. RNG MNN.

Ja, je voelt je best verloren naar zo'n track. Lost van Noosfera. En dat staat op het album Jungian Epiphanies.

En dat album Jungian Epiphanies verscheen via Octagon Misty Circles in 2001. Nosfera aan het einde van deze X-Rated. Daarvoor kunnen we luisteren naar een korte track van Lynn Eastwin uit Wales. Het splitalbum samen met Sleep Research Facility, oftewel Sargo Posidonia, wat op Cold Spring verscheen. Lynn Eastwin, Dale Dawn. Volgende week doen we wel weer een langere track, want het is een schitterende split. Daarvoor dus nieuwste werk van RNG MNN. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat zal duren tot het duistere uur van middernacht. En we hebben gemeend een track te doen van alle drie de delen van het project Sad World. En dat werd gemaakt door Dr. Atmo en Ramin. Nou, zo af en toe mag je best spreken van een hele trieste wereld. Sad World, Dr. Atmo en Ramin. En dat staat voor dat staat voor Amir Abadi en Ramin Nagachian. Je hoort dus een track van Sad World 1 van 2 en nummer 3. En dat verscheen in respectievelijk 93, 94 en 95 via het faxlabel van Pete en Nemluk. Dat is allemaal prachtig werk in X-Ray tot middernacht, gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendom hier op de Concertzender, waar nog veel en veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed, zoals altijd. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender en eis weder. En volgende week wordt het trouwens weer, ook op zondag geloof ik, zaterdag, zondag, weer bloedje heet. Dus dan kunnen we weer lekker 37 graden hier optekenen in de studio. Maar goed, een X-Rated zal er zijn. Maak er een mooie week van. En nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week, 9 uur op de zondagavond.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

Alone, It's Me, Breathless. We hebben het over Abfahrt. Thorsten Venslau en Jens Zimmermann, Deerbaren Abfahrt. Alone, It's Me, Breathless. Abfahrt deed dat in 1989 in een heerlijk, relaxte versie. Het verscheen via Zix Records. Look Who's Alone Tonight, It's Me. Look Who's Alone Tonight, It's Me. Ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het niet doet. Het is werkelijk te gek voor woorden wat er hier gebeurt. Ik kap ermee. Dit is de laatste X-rated die ik ga maken. Volgende week kunt u er naar fluiten. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik hoop dat degenen die het nog wel horen, dat die in ieder geval genieten. En uit de afgelopen weken dat het iedere keer gebeurde, weet ik dat uiteindelijk het geluid wel weer terugkomt. Dus mocht u problemen hebben, er is een link, laat het me weten. Dan kan ik die toesturen. Alhoewel ik daar weinig tijd voor heb, maar goed. Anyway, ik hoop dat het allemaal heel snel weer goed komt. Dan gaan we nu verder met nieuw werk van Meatbeat Manifesto. Alpaak Couché. En dit is Call Sign. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated op deze lome, tropische zondagavond. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Ik was destijds al zo ongelooflijk onder de indruk van zijn album Nomos. En hij gaat maar door ook. Ik heb het over Craig Leon. Hij was destijds producer, gevierd producer van bands als Suicide, The Ramones en The Cars onder andere. En hij maakt nog steeds geweldige muziek, getuigen ook dit nieuwe album. Anthology of Interplanetary Folk Music, Volume 2, The Canon. En u hoorde daarvan de Respondent in Dispute. Overigens haalden we deze track van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Waarop nog veel meer fraais valt te ontdekken. Geweldig nieuw werk dus van Craig Leon. Overigens, alles doet het weer. De sabotage duurde deze keer slechts 5 minuten. Dat valt mee. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat iedereen op de eigen manier luistert. En de site werkt ook weer naar behoren. Nou ja, ik heb er ik weet niet hoeveel mail opgegooid en reacties erop gegeven. Er is tot op heden kennelijk nog niks gebeurd, maar laten we hopen dat het nu eindelijk in de toekomst opgelost gaat worden. Ik ga daar natuurlijk uiteraard weer achteraan. Wij zijn verbonden nu met de concertzender en dit is X-Rated met een rondje kraut. En natuurlijk dan het meest vooraanstaande krautlabel van dit moment, Bureau B. 2 nieuwe releases. Allereerst een heruitgave van een cassette van The Young Scientist. Maar nu eerst het nieuwste album van Andreas Spechtel. Dat heet Strategy en daarvan hoort u nu The Separates. Andreas Spechtel.

En u maar denken dat uit Seattle alleen maar de grunge komt. Nee, vergeet het maar. Uit Seattle komt ook Young Scientist. En die brachten in 1979, jawel, u hoort het goed, hun eerste album uit, Results Not Answers. En dat album werd uitgebracht op cassette. Dus ja, wie heeft die in huis? Daarom heeft Bureau B natuurlijk gedacht van, ah joh, die gaan we dus opnieuw uitbrengen. Geweldige daad, Results Not Answers is uitgekomen op Bureau B. Het label dus nu voor Young Scientist. U hoorde Brainless. Het geweldige Bureau B Records. Overigens, Bureau B viert een feestje. Het 10-jarig bestaan, dat doen ze in september in Paradiso in Amsterdam. Met onder andere, nee niet onder andere, gewoon met Datashock, Faust en Camera. Dat is dus in september een feestje, een crowdfeestje. Om het 10-jarig bestaan te vieren van Bureau B. Wat ook een zeer gerenommeerd label is, is Denno Valley Records. Ook die timmeren nog steeds behoorlijk aan de weg. Getuige ook het nieuwste album van Petrels. Dat heeft een tijdje geduurd. Petrels, het project van Oliver Barrett. Dit is hem. Het nieuwe album heet The Dusk Loom. Petrels hoort u met Surface of Lost Scattering.

Jongens, jongens, jongens, wat een wereldplaat. Eigenlijk zonder om erheen te lullen, maar anders, ja, weer zo'n hele lange ulvertrek. Ze duren allemaal 20 minuten, zo'n beetje. Geweldig werk, het nieuwste album van Ulver, Drone Activity. Maar toch was dit bijna de hele track, hoor. Exodus hoorde u van dat nieuwste album. En waarvan ik nu al weet dat hij in de top 5 van de albums over 2019 komt te staan. Werkelijk geweldig werk van de nieuwste Ulver.

En zo is het ineens afgelopen. Net als de levens, de zinloze levens, die vielen bij de 3 aanslagen in 1 week in het verknipte land Amerika. Met hun verknipte kiezers en hun verknipte president. 2 daarvan in 24 uur tijd. De wapenwedloop heeft werkelijk het hoogtepunt bereikt. De wapendiscussie hiermee hopelijk ook. Tool and die. Alhoewel het niks van deze tijd is, want inderdaad, Consolidated, die beschreef het al en had al een buitengewoon grote aanklacht middels deze track Tool and Die in 1992. Mark Pistol, Adam Sherburne en Philip Steer. Zij vormden Consolidated. En sterkte aan alle nabestaanden daar met die volstrekt zinloze aanslagen. Dit is Pragma. En Pragma is Maurizio Martinucci, ook wel Tez. Hij maakt deel uit samen met Eddie Newton van Clock TVA. De nieuwe single Gulk is uit. Hoort u nu de track Amna. En laat dat nou ook weer een fijne Clock TVA remix zijn. Reborn and Reformed. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Oh, heerlijk. Cloud Surfing hoorde u van Urban Meditation, oftewel Charles Urban. Currents of Space is zijn nieuwste. En dat is dan ook gelijk een dubbelaar, zeg. Twee cd's vol. En dat verscheen via Fantasy Enhancing. Nieuw label rond Lee Norris. Helemaal fantastisch. Urban Meditation. En die heeft zijn naam natuurlijk ontleend aan het Urban Meditation project van Piet Namlook. En we blijven nog even bij Fantasy Enhancing. Want daar kwam muziek uit van de Pool Jan Jiskra. Hij noemt zich Modu en zijn nieuwste heet MOD0203. En ook dat is een dubbelaar vol met heerlijke space. Getuige ook deze track, Aliath. Dit is

Zo, daar ben ik zelf net even iets te laat bij. Dat is jammer. Zeg. Wow. Maar daar ben ik dan. Dat waren Dividental en Om. En die maakte het album The In Sound From Way Out. Met een hoes die wel heel erg sterk doet denken aan Perry en Kingsley. Nou, daar hebben ze het inderdaad van geleend. 1969 kwam die plaat alweer uit. Perry Kingsley. Veel mensen zullen ook The Beastie Boys zeggen. Maar die hebben het ook weer van Perry en Kingsley. The End Sound From Way Out, die verscheen nieuw op Carpe Sonum Novum. En u hoorde Boegla. En dan is het de hoogste tijd om... Nee, er gaat iets mis. Ik dacht al dat er iets mis ging. Ik moet het nog eventjes scherp zetten, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat het met live radio. In een heel klein momentje. Zo. Zo zou hij het moeten doen. Ja, hij doet het. Heerlijk. We gaan de diepte in met ja, een soort geluid wat doet denken aan ja, een soort laag afgestelde drum and bass. Ook weer, ja, dat ook weer niet. Het doet me denken aan Vexed van vroeger met onder andere Rolly Porter. Het is in ieder geval diep en duister. Time is dit van het Poolse duo Dren. En daarvan... Het nummer Time en het komt van het album Time and Form. Het is Dren.

Ik heb het vast al eens eerder gezegd, maar dan zeg ik het gewoon nog een keer. Dit gaat zonder meer de eindlijst 2019 halen. Deze dame, och, helemaal geweldig. S.E.S. Gunver Rieberg. Haar nieuwste album heet Entangled en verschenen via Evian Records. U hoorde het prachtige Levitation. We hebben nog een kwartier over en 11 minuten daarvan die gaan gevuld worden door Albert Borkent. Oftewel Lingua Lustra. Hij heeft een nieuw album op het onvolprezen label Data Bloom. Die heeft sowieso een worp van 10 nieuwe albums in één keer uitgebracht. Niet Lingua Lustra, maar Data Bloom. Vorige week hoorde u Yamaoka. Deze week is de beurt aan Lingua Lustra. Zijn album heet Emotive Motives. En dit is State of Mind.

0: Ja, dan toch echt tot de allerlaatste snik. Lingua Lustra, Emotive Motives is het nieuwste album dat dus verscheen via Data Bloom Records. Gehuld in een prachtig hoesje met een coverdesign gemaakt door Theo Rabou. En die tekent sowieso voor alle Data Bloom releases. De prachtige hoesjes. Lingua Lustra, en u hoorde daarvan de track State of Mind.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 minuten te vroeg, maar dan hebben we 2 minuten extra duisternis, moeten we maar denken. Die is inmiddels aan het vallen daarbuiten. De tweede uur X-rated, nog tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Nu op de draaitafel uit 1982 op het label Plurex. Jazeker, kent u het label nog? En dat was destijds een subdivisie van Boutique Records. Plurex bracht diverse dingen uit, waaronder de 12-inch van A Blaze Color. Ze hebben 3 dingen uitgebracht. Een 7-inch, een 12-inch en een cassette. En die heten allemaal Against the Dark Trees Beyond. Waarom? Omdat ze eerst als bandnaam A Blaze Color Against the Dark Trees Beyond heten. Maar dat kon helemaal niemand onthouden. Dus hebben ze het maar in 2 gesplitst. Toen hebben ze zichzelf A Blaze Color genoemd. En alle releases die ze uitbrachten, Against the Dark Trees Beyond. Kunt u het nog volgen? Nou, ik wel. In ieder geval ligt die 12-inch, die ligt op de draaitafel. Dit is A Blaze Color, het project van Ludo Camberlin, die overigens helemaal uit de muziekwereld is verdwenen en ook niet wil dat de oude dingen opnieuw worden uitgebracht. Dus geniet ervan. The New Ones.

Ja, als die dronejongens nou de samenwerking aangaan, nou dan krijg je dit soort fijne resultaten. Traum is de samenwerking aangegaan met mede-droners Monocube. En dat heeft geresulteerd in het werkelijk geweldige album Contemplator Chili. En dat verscheen via Transgredient Records. Helemaal geweldig. U hoorde Precessio Equinoctiorum op zijn beste Latijn. Monocube en Traum. Vier lange, zeer intense tracks staan op dit album. Monocube en Traum. Binnenkort natuurlijk nog meer in X-Rated te horen, want geweldig. U luistert inderdaad naar X-Rated op de Concertzender. En het is vandaag 4 augustus. En dat is de verjaardag van Klaus Schulze. Hij is 72 jaar geworden. En het is tevens de sterfdag van Konrad Schnitzler. Hij verliet ons op 4 augustus 2011. Nou, laten zij samen met Edgar Froese nou de oprichters zijn van Tangerine Dream. En die nam in 1969 het album Electronic Meditation op. En dat album verscheen in 1970 op Oor Records. Daarom een ode aan Konrad Schnitzler en een ode aan Klaus Schulze voor de 72-jarige leeftijd gefeliciteerd. Dit is Auferstehung, oftewel Resurrection, Tangerine Dream van Electronic Meditation.

Nerves.

net in de grenzen zo ver weg gedacht. Dat net in samma loven. Ja, zacht is ook zo wel goed. Nu zorg ik dat er af in grenzen. Nou, mir is de dag op het. Jeet, zo snel, zo schuwe.

Ja, de grootste hitte mag er wel voorbij zijn, maar dat staat het draaien van de band This Heat niet in de weg. Dit stamt alweer uit 1979, het allereerste album uit 1979 inderdaad. Origineel verschenen via Piano Records. En dat dit draaiden we overigens van een CD-reissue, vandaar dat het zo ongelooflijk goed klonk, want het is werkelijk geweldig zoals dat klonk. Maar op de LP klinkt het ook nog geweldig. En ik heb het ook ooit nog eens een keer in 1980 in de Melkweg mogen zien. En ik heb zelden, toen stond ik vooraan geplakt, en ik heb zelden een organist zo ongelooflijk tekeer zien gaan met zo'n vertrokken grimas als toen. Geweldig. Tegenwoordig nog steeds levend als This Is Not This Heat. Natuurlijk op één lid na het wat is overleden, helaas. En daarom heten ze tegenwoordig niet meer This Heat. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we een occulte binnengaan met de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon. Een werkelijk heel erg mooi vormgegeven boekwerk met cd daarin, uitgegeven door Aurora Borealis Recordings. Daarop onder andere Burial Hex, en die hoort u waarschijnlijk volgende week in X-Rated. Verder nog Sutek Hexen en onder andere Ten Horned Beast. En deze van Hawthorne. Dit is The Curse, Piax Vya.

0: But we do know it is equivalent to mass. Therefore, we may think of it as having a kind of weight of its own. Now, the two atoms in which a gray atom splits also have binding force. But for some reason, it takes less of that glue to hold them together. And in the process of fission, a tiny fraction left over. What happens to it? It explodes as energy, proving Einstein's theory that mass and energy are really the same.
1: En dat was hem dan ook echt helemaal. Geweldig werk van Nieuw, dus helemaal verschenen van In Quantum. En dat was een track van het album Memory 417. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber. X-rated op de concertzender waar we doorgaan naar Rusland. En dat is niet wat je noemt om vrolijk van te worden. Het zijn twee heren met gitaren en effectapparatuur. Maar oh, wat klinkt dit ongelooflijk mooi en diep. We hebben het over Pilgrim. Een en al melancholie. Het spat eraf in de track Solitude. Dat verscheen in 2015 via Zillow Zobaton. Het eveneens Russische label. Dit is Pilgrim. Op gitaren.

En FP en de Doubling Riders, dat waren eigenlijk de Italiaanse versie van Tuxedo Moon, zo'n beetje. Die brachten in 1985 hun album Doublings and Silences Volume 1 uit. En u hoorde daarvan Doubled by the Sun. Auf dem Nil was het label waar het oorspronkelijk op verscheen. En alles plus een cd's met allerlei rariteiten en extra's is nu verschenen in een box. The World of the Doubling Riders. En dat verscheen via Spittle Records dit jaar. Of eigenlijk pas geleden verschenen dus. The Doubling Riders en dit was FP en The Doubling Riders. En daarvoor hoorde u de onheilspellende klanken van Amon. Tevens uit Italië. De heruitgave van het album The Legacy. En dat is The Innermost Legacy. Met een tweede album erbij gevoegd. En van dat album hoorde u het indringende Ank Sen Amon. Dat was Andrea Maruti, oftewel Amon.

0: Zometeen het derde uur X-rated. En dat is X-ray tot middernacht. En toen ik deze X-ray opnam, dat doe ik altijd wat ruimer van tevoren. Toen was het bloed en bloed en bloed heet. Vandaar dat ik koos voor Waveform Transmission V1.0 1.9. En Waveform Transmission, dat zijn Rod Model en Chris Troy. Dat verscheen in 1996 via Silent Records, het label van Kim Cascone. Nu zometeen integraal in X-ray. En die hitte, die denkt u er maar bij. Het is sowieso niet koud buiten. Zometeen dus X-ray tot 12 uur hier op de Concertzender. En daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-ray. Dit gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Hartelijk dank. Maak er een mooie week van. Voor nu een mooie nacht. En blijf bij X-ray eerst. U gaat pas na 12 uur slapen, want sleep is overrated. Wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

0: De twitterende vogeltjes komt niet door de openstaande ramen, want die vogeltjes die zijn al lang gaan slapen. Wij nog niet, gelukkig. De vogeltjes die behoorden bij de trek. Zunderwin nea itselde, als ik het op zijn Fries goed uitspreek. Maar dat zal wel weer niet. U hoorde in ieder geval een prachtige track van Piip Chilling. En dat staat op het album Morntids. En dat verscheen in 2014 via Midira Records. En dat alles omdat ik vanmiddag zag dat de heren Romke Kleefstra en Rutger Zijderveld, oftewel Machinefabriek, allebei vandaag jarig zijn. En die zitten op dit album, die zitten in Piep Iep Chilling, samen met Jan Kleefstra die de teksten deed. En u hoorde ook nog Mariska Baars. Die beiden zijn vandaag niet jarig, maar in ieder geval van harte gefeliciteerd Romke Kleefstra en Rutger Zuiderveld. U hoorde Piep Chilling hier bij X-Rated. Maar we nu eventjes teruggaan naar 2007. Dat is een track die meerdere malen voorbij is gekomen in X-Rated. Een zogenaamde X-Rated klassieker. Heel veel gedraaid door Arjen en door mij. We hebben het over de Teledubbies. Jawel, Kermis in de Hel. Dat verscheen in 2007 op Sick Wreck. Dit is het heerlijke, indrukwekkende en indringende Abu Ghraib. Hier zijn de Teledubbies.
1: Auf den Terrorismus betreibt, den Terroristen natürlich Sympathisanten.

Misschien heeft u de desbetreffende uitzending gehoord, misschien ook niet. Maar ik heb een tijdje terug deze plaat gedraaid. En ik wilde toen heel graag u de uitloopgroef laten horen. Maar toen hadden we een pick-up die het nodig vond om af te slaan. Wel nu, de afslag is er lekker uitgesloopt. En daar zijn we heel blij mee. Daarom andermaal een track van Soviet France op de draaitafel. En dit gaat dus eeuwig door. Net zolang tot de plaat stuk is of de naald het niet meer houdt. U vindt het op het album Mono Miche, verpakt tussen twee Spaanplaten in 1983 uitgebracht door Red Rhino Records. Schitterend werk van Soviet France met Ben Ponton en Robin Story en nog veel meer muzikanten die helaas niet meer bij Soviet France zijn. De enige nog overgebleven lid bij Soviet France is nog Ben Ponton. X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw werk van 400 Lonely Things. En deze act die bracht vorig jaar het album van het jaar. Ik weet niet of het hem dit jaar ook gaat lukken. Maar je weet het maar nooit. Het album, dat moet nog uitkomen. The New Twilight. En in één track kunt u in ieder geval nu al luisteren. Nou, u kunt nog meer luisteren, want het digitale gedeelte is al uit. Alleen het fysieke gedeelte zult u moeten wachten tot 6 september. Dit is 400 Lonely Things met The Fifth Wind.

Allemaal een track van het geweldige nieuwe album Atalanta Fugiens. En je hoorde Rupe Cava van Camerata Mediolanense. Nieuw verschenen op Auerbach Recordings. Echt een schitterend album. Ik word er steeds verliefd erop. Eigenlijk, ja. Camerata Mediolanense aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar nog zo'n fantastisch nieuw album. Namelijk van MPC featuring Peter Bjergo. En die hoorde Coiling Despair. En dat staat op het nieuwe album Onus via het Belgische Consoling Sounds verschenen. En daarvoor dus een nieuwe track van 400 Lonely Things. En zometeen hoort u nog X-Ray tussen 11 en middernacht. En u hoort het niet zo voor de hand liggende werk van Richard Pinaas. We kennen hem voornamelijk als frontman van Heldon. En Richard heeft ook een heleboel soloplaten gemaakt, waarvan de eerste paar een groot succes werden, maar later een aantal obscuurdere albums die u wellicht niet zou kennen. En daar heb ik een blauwdruk uit proberen te maken. Zo heeft hij een album gemaakt met John Livingood, het album Cyborg Sally. Daar hoort u een track van. En u hoort een track die hij heeft gemaakt met Maurice Dantec en dat album Schizotrope. Verder nog een tracks van de soloalbums De L'un et du Multiple en Event and Repetitions. Zometeen allemaal te horen in X-Ray Richard Pina. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en hitte dienender is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En het wordt inderdaad warm de komende week. Van het vieze, lekkere, vochtige weer dat je al je zweet begint op te komen, voelt op te komen terwijl je je pink alleen maar beweegt. Heerlijk, kijk er naar uit. Zomer in Nederland, het is eindelijk zover. Dus ga er maar van genieten en volgende week draaien we weer lekker herfstige klanken in X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Graag tot dan, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag!

Max. Rated.

Zonder Arjen Grolleman had ik deze nooit kunnen ontdekken eigenlijk. Een geweldig project uit Griekenland uit 1994 stamt dit. Op Riki Muziki. En de titel die moet u mij verschuldigd blijven van het album, want ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. En bovendien de titeltrack die is ook ongetiteld, dus we houden het op Riki Muziki. Dit kwam in ieder geval van hun tweede album. Helaas, ze bestaan niet meer, maar ze hebben twee geweldige albums uitgebracht, waarvan dit dus de tweede was, op Riki Muziki, hier bij X-Rated op de Concertzender. En van 1994 terug weer naar het heden, gelukkig weer geheel actief, is Eddie Newton van Clock DVA. En er is een nieuw album verschenen onder de benaming Soon, S-O-O-N. En dat is een samenwerkingsverband tussen Eddie Newton van Clock DVA en The Anti-Group en Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Nou, het is een. Het kan natuurlijk. Voordat ik het album überhaupt hoorde, dacht ik ook van. Het kan alle kanten op gaan. Het kan noise worden. Het kan wat industriëler werk worden. Het kan wat dansbaarder werk worden. Maar het is een buitengewoon mooi en ingetogen album geworden. Nu een track met als titel The Future for Solid Coils. En dat is Soon. Eigenlijk op zijn meest uptempo, zoals op dit album te vinden is verschenen via Arm.com. Oftewel Anterior Research Com Media. Geweldig werk dus. Nieuw werk van Eddie Newton en Jack Dangers.

Een rondje Eddie Newton van Clock DVA. The Anti-Group was dit met hiervoor Soon. En de samenwerking tussen Eddie Newton en Jack Dangers. En nu hoorde u The Future. Nee, The Future for Solid Coils. En dat werd gebracht door... Nee, sorry, ik ben helemaal verkeerd. Dat was de track die u ervoor hoorde. Nu hoorde u The Psychophysicist met de track Method of Constant Stimuli. En dat is Eddie Newton in samenwerking met Paul Prudence. En deze vindt u weer op de sampler die is uitgebracht door Armcom. Heerlijk nieuw allemaal van Clock DVA grootheid. Eddie Newton. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. 6 minuten te laat, maar dan zijn we toch eindelijk toe aan de winnaars voor de prijsvragen die we hadden uitgeschreven voor het Summer Special, de Grauwzone Summer Special, die gehouden wordt op zaterdag 20 juli op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin. De winnaars die zijn Ton de Waal en Johan Zijlstra. Ton de Waal en Johan Zijlstra. Hoe het verder in zijn werk gaat, daar krijgt u deze week een mailtje over. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd namens de Concertzender, namens X-Rated, namens Grauwzone. En heel veel plezier op het strand. Nou maar hopen dat het weer een beetje meewerkt. Overigens, als het weer niet meewerkt, dan is er altijd nog een binnenpodium. Dus men is flexibel daar bij die strandclub Woosa. Goed, mooi. En dat verdient een felicitatie nogmaals. En voor degenen die naast het potje hebben gewist, ik zei het al, €22,50 is de entree. Op Vinyl on Demand komt er een box uit van Soviet France. Een gigantische box met 15 LP's erin. De platen die er toe doen, die zitten er allemaal in. Zoals bijvoorbeeld ook het album Mono Misje. En dat is nog altijd mijn favoriete Soviet France. Uit 1983. Toen verscheen dit tussen twee Spaanplaten. En u weet het, Soviet France, die stond beroemd om hun hoeze. Want behalve deze twee Spaanplaten brachten ze ook platen uit met zilverpapier, cadeaupapier, asfalt, dakbedekking. Noem het allemaal maar op. Een jute zak hebben we nog. En nou ja, in ieder geval, dit zijn de twee Spaanplaten. Soviet France met een track van Mono Misje.

Het uiterst indringende werk van Markus Zetterberg, oftewel Manifesto, het nieuwste album Hive, hoorde First Rain. En dat alles om de regen van gisteren te vieren. Voor het eerst sinds weken regende het weer eens. Oh. En een korte track, of althans een gedeelte uit een track van de nieuwste album van Kloop. Dat geweldige album op Winterlight, Endless Motion. Het album Unpredictable Signs. Dit is Kloop.

0: Golgotha van het album Kidos. Met als ondertitel Reflections on Heroism. En de gastzanger was Patrick Legas. En hem kennen we uiteraard van de beginperiode van Death in June. En later in meer projecten waarvan de bekendste toch wel Sixth Com was. Patrick Legas. Golgotha aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor een te kort stuk, maar goed, we hebben al meerdere stukken gedraaid van Kloop. Nieuwste album op Winter Light. Het einde van deze X-Rated, maar er is nog een derde uur. Deze keer gevuld met Main. Dat allemaal onder de noemer X-Ray tot middernacht. Main, het project van Robert Hampson. En hij was ook de frontman van de band Loop. Main, die allereerst een beetje post-rock-achtige dingen deed en later veel meer de experimentelere kant op ging. En die tracks, die hebben we nou juist opgenomen voor X-Ray. Zometeen twee tracks van het album Firmament 2. Dat stamt al uit 1994. We sluiten de X-Ray af met één track van het album Firmament 3. En dat was uit 1996. Main dus zometeen na elfen. Daarna veel meer moois op de concertzender, waaronder direct om 12 uur Dr. Klangendoem. Dus blijf bij de concertzender, er is hier vreselijk veel moois te ontdekken bij het enige radiostation wat nog oog heeft voor muziek die ertoe doet zonder slaafs achter luistercijfers aan te hobbelen en aan een format vastzit daardoor. Vrijheid, blijheid, dat is de concertzender. Dus blijf ons steunen. Als u dat nog niet doet, dan is dat altijd zeer welkom, want wij moeten blijven bestaan. IJs, weder en andere ellende dienen er is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn dat u er weer bij was. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Gisteren was ik aanwezig op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar werd op een gegeven moment opgetreden door een DJ-duo. Ook overigens heel veel mooie live-optredens gezien. Maar de DJ-duo maakte een werkelijk schitterende overgang van een track die ik niet kende tot deze Chase van Giorgio Moroder. De zon scheen, het was werkelijk prachtig weer en ik had zoiets van ja, een zomerser kan je de X-Rated niet beginnen dan Chase van Giorgio Moroder van de soundtrack Midnight Express uit 1978 alweer, die hij samen met Harold Faltermeyer maakte. Giorgio Moroder, 78 jaar inmiddels en hij trad onlangs in april nog op in Paradiso in Amsterdam. En dat was vast geweldig. Ik was er helaas niet bij, maar dat moet wel memorabel geweest zijn. Giorgio Moroder aan het begin van deze X-Rated. Met vrij veel nieuw werk en dan nog straks één oude. Maar eerst nieuw werk van Kongs om Pax. Dat is de Schot Tom Schoenfield. Zijn nieuwe album Ways of Seeing geeft prachtige, heerlijke zomerse dubtechno te zien. Zoals deze Paris 5 AM. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

ja, wat ontzettend lekker. Maar wel in de dubbele versnelling deze keer. Rod Model. U hoorde Reiki van zijn nieuwste album Captagon. Dat verscheen via Treasure Records. Trezor, moet ik eigenlijk zeggen. Rod Model nu echt in de versnelling. Harder en sneller dan ooit. Maar dat is niet helemaal niet erg, want dat mag ook wel eens. Het is namelijk niet altijd zo heet als nu. Het hitteplan is in werking gesteld. Het is 31,7 graden hier in de studio. En we gaan nu verder met helaas een triest bericht. Namelijk dat Philippe Zdar Serbonechi is overleden. Een noodlottig ongeval door uit een raam, een heel hoog raam, bijna aan het dak van een gebouw te vallen. Hij was een van de initiatoren achter de bands Cassius en Motorbass. Een goed moment om Motorbass weer eens tevoorschijn te halen. Het geweldige album Pansol, u hoort daarvan Idio. Dit is Motorbass. Rust in vrede, Philippe

Zo, die is ineens afgelopen, zeg. Heerlijk, Floating Points. Ook wat meer up-tempo dan en het vroegere werk. Valt mij een klein beetje op. Floating Points is terug met het nieuwe album Les Alpes Cora Bell. En dat is verschenen, of dat gaat nog verschijnen via Ninja Tune. Deze track is echter al wel uit. Dat is de soort single. Dus eigenlijk de titeltrack Les Alpes van Floating Points hier bij X-Rated op de Concertzender. En zullen we nog één keer een track draaien van de nieuwe Plaid en daarna nooit meer? Nou, dat laatste kan ik niet beloven, want wat een plaat. Polymer heet het nieuwste album. Dit is All Together.

Ja, heerlijk nieuw, heel erg nieuw werk van Multicast Dynamics. En dat is Samuel van Dijk. Multicast Dynamics, je hoorde Time Factor. En dat gaat op het nog te verschijnen album Lost World staan. En dat gaat nieuw verschijnen via Den of Valley Records. Heerlijk werk van Multicast Dynamics. En andermaal een lekkere, lange track van die nieuwste Ulver. Wat is dat toch een mega album. Drone Activity. Verschenen via House of Mythology. Dit is Ulver met 20,000 Leagues Under the Sea.

0: 20,000 Leagues Under the Sea. Geweldig. Weer zo'n megatrack van het nieuwste Ulver album Drone Activity. Als die niet hoog komt aan het einde van het jaar, dan weet ik het ook weer niet. Heerlijk, wat een onderhuidse spanning. Wat een geweldig werkstuk dit. Helemaal van A tot Z. Ulver.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Tot 11 uur nog en daarna de zomer in X-ray tot middernacht. Zoals gezegd in het eerste uur, ik was gisteren op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf. En daar werden een heleboel hele geweldige concerten gegeven. En er zijn er een paar die goed zijn blijven hangen, maar degene die het meeste indruk maakte, dat was wel Mutant Beat Dance. Die presteerden het om een soort mengeling te presenteren tussen, laten we zeggen, Cybertron van Juan Atkins. Ik hoorde Severed Heads erin terug. Ik hoorde wat oudere Cabaret Voltaire erin terug. Maar ook techno en acid invloeden. En het klonk ook eigenlijk gewoon als 2019. Ik hoorde van Antal, dat is de man achter Rush Hour Records, die ook de tent organiseerde waarin dit plaatsvond. Dat Mutant Beat Dance letterlijk ieder concert dat ze spelen nieuw werk spelen. Dus ze spelen nooit twee keer hetzelfde. Nou, dat moet me een hoop moeite kosten, lijkt het mij. En begrijpen doe ik het niet en deed ik het niet, want het stond als een huis alsof ze dit iedere dag deden. Een hele mooie mooi oeuvre eigenlijk hoorde je door de jaren heen. Maar wat het meest opviel mij was een cover. En dat was Turn to Red van Killing Joke. En die spelen ze naadloos, puur elektronisch met basgitaar. En om die weer eens op de draaitafel te leggen, heerlijk. Turn to Red, dit is Killing Joke.

Nou, als u hier met deze temperaturen geen koude rillingen van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Heerlijk werk van Lust Moord. Deze week was Tool in Nederland. Afgelopen dinsdag speelden ze een concert in Amsterdam. En Tool heeft daar waarschijnlijk een geweldig concert gegeven. Ik was er niet bij, maar de frontman Maynard James Keenan, die speelde in 2013 al mee met Lust Moord. Getuige ook deze track Abaddon, die u hoorde van het album The Word as Power. Werkelijk geweldig werk. Verscheen in 2013 dus op Blackest Ever Black Lustmoord. En het goede nieuws is, hij is bezig met een nieuw album wat ook weer waarschijnlijk veel vocalen zal bevatten. En dat mogen we graag zien. Hij werkt nu samen met Karen Park. En dat zal later dit jaar hopelijk, of misschien volgend jaar, het levenslicht gaan zien. Geweldig werk dus van Lustmoord in aantocht en nu in X-Rated. Geweldig. Ja, nu we het toch over de hitte hebben. We hebben meer ijs nodig. Laten we het zwarte ijs gaan breken. The World as Summer. En Summer, dat doet het. Dit is Death in June. Break the Black Ice.

Peace.

het Italiaanse Ait met uitroepteken. Heerlijk werk van het album Romanticismo Ultra Transista. U hoorde Io Ballo da Solo van Ait hier bij X-Rated op de concertzender. En we draaiden vorige week al een track en hij is inmiddels uit. Het nieuwe album van Klub, Danny Klub. Het album Unpredictable Science, nieuw verschenen op Winter Light Records uit Haarlem. Geweldig nieuw, verschenen dus net vers van de pers. Dit is de track Unreachable Realms.

Und wir sind in der Zukunft.

Abschnitt.

Ja, ik weet het. Ik draai vaak Coil in X-Rated. Nog steeds de meest gedraaide band in X-Rated. Maar deze mag toch niet ontbreken. Bovendien is Bee Stings, die u net hoorde, pas voor het laatst op Kink FM te horen geweest. Dat is natuurlijk alweer een tijdje terug. Bee Stings, natuurlijk vanwege de Summer Solstice. U hoorde geweldige werk van Coil. En daarvoor hoorde u prachtwerk van Werkboend. MUZIEK

0: Werkbond van het album Haid Abu. En u hoorde de titeltrack Haid Abu. En dat verscheen via Abraum Records. Werkbond, dat is sowieso een buitengewoon mysterieus gezelschap. Je weet, of eigenlijk weet niemand, behalve Werkbond zelf, wie daar nou echt achter schuil gaat. Er werd ooit gesproken van dat het een project zou zijn rond Felix Kubin met Uli Rehberg. Maar dat wordt weer tegensproken door anderen die zeggen dat het Asmus Teachings is in samenwerking met Uli Rehberg. Maar dat wordt weer tegengesproken door Asmus Teachings. En zo zijn we nog geen metertje verder. Maar in ieder geval briljant blijft het werk boend. En dat stamde uit 1992. En met Bee Stings van Coil is er een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur. En vanwege het aanbreken van de zomer en sowieso de aankomende extreme hitteweek, heb ik besloten tot Summer uit te zenden. Een uur lang het prachtige werkstuk van Pete Nemluk. En dat verscheen in de Seasons Greetings serie. In 1995 verscheen deze in een zeer lage oplage op Fox Records. Pete Nemluk, Summer, zometeen integraal. Dus 11 en 12 hier op de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Ondanks alle hitte, dat zal volgende week waarschijnlijk ook niet anders zijn. Want de hitte die op dit moment bezit heeft genomen van Nederland, die zal de hele week aanhouden. In ieder geval tot aan woensdag en dan voor de rest van de week een tweedeling in Nederland. Het noordwesten die komt er beter af. Het zuidoosten zal zwelgen om de hitte. Dus ijs, hitte en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals heel erg hartelijk dank voor het luisteren. En ook dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Houd het hoofd vooral koel. Kijk naar kwetsbare mensen om u heen als het sommige mensen te veel kan worden. Want dat kan zomaar met de hitte. Houd het hoofd koel. Luister af en toe een concertzenderprogramma. Hou het in ieder geval rustig deze week. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

Surprise, surprise.

Wat een heerlijke 12-inch. Winston Tong featuring Nicky Mono. En die hoorde The Hunger. En die staat alleen op een speciale uitgave. Een 12-inch die via Le Disque du Crépuscule is uitgegeven. Van Theoretical Chinese. Winston Tong van Tuxedo Moon. Nee, Theoretical China is het. In ieder geval, Winston Tong bij X-Rated hier op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij nieuw werk. En dat is een samenwerkingsverband tussen een aantal muzikanten. Namelijk Jacques Berrocal, David Fenech en Vincent Appley. En ze weten zich in deze track vergezeld door Cozy Funny Tutti. En zij heeft na de opname van deze track heeft ze gezegd dat het qua opname wel leek op haar tijd met Throbbing Gristle. Wel nu, zo klinkt het ook een beetje in de track Viva la Hacienda. Het staat allemaal op het album Broken Allures. En dit is dus Viva la Hacienda.

Nou, dit is wat het drinken van een glaasje absinthe met je doet. Aldus Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. Je hoorde Variation sur le thème de Coralie. That night I drank deeply. Het komt van het album Absinthe la Folie Verte. En dat verscheen in 2002 op Atanor Records. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. En ik heb zelf ooit absinthe gedronken samen met Arjen Grolleman. Hoe kan het ook anders? Die had op een gegeven moment zin in nog meer drank en zei: ik heb een Current 93 box en daar zit een fles absinthe in. En die gaat nu open. Ik schreeuwde dat hij dat vooral niet moest doen, omdat je, ja, dat, het is zo'n zeldzame box. Die hou je gewoon in ere. Maar nee, de fles moest open en ik moest ook meedrinken. Ik vond het eigenlijk best lekker. 78% absinthe alcohol. Ik weet niet meer hoe de avond geëindigd is, maar het was eigenlijk nacht toen. Anyway, Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse hier bij X-Rated. En het is wat laat, maar hier zijn dan, of hier is eigenlijk de prijswinnaar voor vanavond. We hadden één mailer voor Dutch Electronic Masters Music Festival in het theaterke in Best. En dat is Ruud van den Kamp. Plus één sta jij op de gastenlijst in ieder geval. Dank voor het mailen. En heel veel plezier. Wellicht komen we elkaar nog tegen die dag. Dit is in ieder geval dank voor de kaartenactie voor aan Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie in dat prachtige theaterke in Best. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Ark Zied. Inderdaad, het nieuwe album wat verscheen via Glacial Movements. Nip-tak-toek. En u hoort nu Bacon Nunatak.

Krepelek, afkomstig uit Polen. En die werd zich vergezeld van Out of Sight op een split CD. Die in 2006 werd uitgebracht door het eveneens Poolse Beast of Prey. Je hoorde Lost Dream van Krepulek. En het staat op die split, dus getiteld Furious Friends. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor Krepelek kon u luisteren naar System Morgue eigenlijk, op zijn Frans, terwijl het uit Rusland komt. U hoorde Gardien de la Porte des Ténèbres en u vindt het op het album Feu, dat verscheen in 2014 of het eveneens Russische Zelo Zobaton. En daarvoor een prachtige track van Ark Zed op Glacial Movements van het nieuwe album Niptak.

0: En we blijven nog even in het oosten. Ik heb het al, en ik heb er ooit eens, dat was toen de oorlog begon tussen Rusland en de Oekraïne, heb ik al eens een heel relaas gehouden dat ik Russische artiesten gewoon blijf draaien natuurlijk. Dus en ik doe niet aan cancel culture. Vandaar dat ik een hele X-ray nu weer heb opgenomen met Mira Drevo uit Rusland. Eerst woonachtig in Sint-Petersburg, later in Moskou. Mira Drevo maakt prachtige, nou, laten we zeggen, sprookjesachtige, elfjesachtige muziek. Dus niet al te zwaar, maar heel mooi. En dat klinkt allemaal tot het duistere uur van middernacht. U hoort Mira Drevo met tracks van Heavens of Lakes. En dat verscheen in 2012. Mira Drevo, zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En dat u heeft gekozen voor de muziek die ertoe doet. En president Biden en zomergasten heeft gelaten voor wat het is. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11 op deze prachtige concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd heel erg fijn. En gefeliciteerd aan Ruud voor het winnen voor de kaartjes. Blijf bij X-Ray en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Het dynamische synth duo. Delia Gonzalez en Gavin Rousum. En dat in de Carl Craig remix. Geweldige dubbel 12 inch die in 2006 uitkwam. Met nog meer remixen daarop. Waar onder andere DFA. U weet wel, die mensen achter LCD Sound System. En Baby Ford. En het werd ook uitgebracht op het label van DFA LCD Sound System. U hoorde Relevy dus in de Carl Craig remix. Een redelijk zonnig begin aan het begin van deze X-Rated. En dat komt omdat de zomer het op dit moment een beetje laat afweten. Maar schrik niet hoor, de duisternis die valt snel genoeg. Veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer fraais tot 12 uur in X-Ray. Dit is X-Rated.

Allemaal een hele goede avond. En wij gaan verder met het prachtige werk van Roy, R-O-I, uit Spanje. Dit is Dexo. Dit is X-Rated.

Zo, ik zei toch dat het niet zo zomers zou blijven. Exploderende flipperkasten. En die kwamen van G.I.L., oftewel Jill. Van de single Infolding hoorde u het heerlijk rustgevende werkstukje Swallow Ash. En over rustgevend gesproken, er is altijd nog de nieuwe Humanoid. U weet het, Brian Dugans van The Future Sounds of London. Zijn nieuwste heet Build. Voor het eerste nieuw album sinds 1989. En wat zijn we er blij mee. Dit is Polymath Humanoid.

Zet twee muzikale zwaargewichten bij elkaar en dan is dit het resultaat. Muzikale zwaargewichten, want zelf zijn ze lichamelijk niet zo zwaar. Maar wat een heerlijke logge klanken komen van Zonal. En Zonal, Z-O-N-A-L, dat betreft Kevin Martin. En hij is natuurlijk The Bug en de man achter King Midas Sound. Samen met Justin Broderick. En hij is van Godflesh en Jezu. En tegenwoordig ook als J.K. Flash. Ah, oh, heerlijk. Zonal. En dat zal gaan optreden, inclusief nog heel veel andere acts, gecureerd door niemand minder dan inderdaad Kevin Martin zelf. Dat wordt waanzinnig op het Le Guess Who Festival. Inderdaad in november in Utrecht. Daar zal X-Rated TZT nog veel meer tijd aan besteden. Want wat een fantastisch festival gaat er weer aankomen. In ieder geval, Zonal zal daar optreden. U hoorde Cage Version. Dit is X-Rated op de concertzender. Fijn dat u erbij bent, want dan kunt u getuige zijn van de electro-track van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. En die komt van het nog te verschijnen album van Clock DVA. Jawel, Eddie Newton samen met Tez Maurizio Martinucci. Die vormen met z'n tweeën tegenwoordig Clock DVA. En Eddie Newton is sowieso actiever dan ooit. Straks in het tweede uur nog een track van zijn nieuwste album Soon Noise. Die maakte samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Maar nu een track van dat nog te verschijnen album. Dit haalden we van de Earcom sampler die verscheen via het eigen beheer label van Eddie Newton zelf. Dit is Clock DVA en het waanzinnige nummer Endless. Alsof Kraftwerk en Doppler Effect elkaar ontmoet hebben. En ja, doe er nog een dosis oude Clock DVA Electro als de hacker bij. Dit is het geweldige Endless.

Ja, dat is wel een beetje jammer dat hij ineens zo snel is afgelopen. Maar goed, dat wat deert het. 3K hoorde u van de nieuwste single van Kaczmarek. En die heette Zak, ZZAK. Heerlijk werk, elektrowerk. En dat na die fantastische klok DVA-track. Heerlijke elektro hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal weer wat donkerder gaan maken met deze dame uit Denemarken. SES Gunver Rieberg. Die heeft weer een album gemaakt dat volgens mij best wel weer in de eindlijst over 2019 terecht gaat komen. Wat een prachtplaat. Entangled heet het. Verscheen via Avian Records. Dit is SES Gunver Rieberg en het schitterende Magnetic Force.

zo de knetter, zeg ik dan. Wat een geweldige track van die nieuwe S.E.S. Gunver Rieberg. Entangled heet het album. En je hoorde Magnetic Force. En de rest van het uurtje is bestemd voor Atom Heart. Kent u hem nog? Inderdaad. Atom Heart, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds. Maakt nog steeds prachtige muziek onder tal van namen. De wat oudere namen zijn onder andere Lassiek Benthouse. Ik heb het natuurlijk over Uwe Schmid. En het zijn album Dots uit 1994 is opnieuw uitgebracht. Geweldig werk van eigenlijk Atom Heart. Onder de naam Dots. Het album heet ook Dots. En het werd uitgebracht via Rather Interesting, het label van Uwe zelf. En het wordt nu opnieuw uitgebracht door Astral Industries. Dit is Dots, van het album Dots, met het nummer Dots.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Schop die honden maar naar buiten. Laat blijf vel zelf maar binnen, want het is eigenlijk ja, raar voor de zomer. Maar het is koud, kil en grijs buiten. We maken het nog kouder en killer en grijzer in X-ray dit. X-ray is overigens weer wat zomiger met Mick Chillage straks. Maar nu eerst terug naar 1980 uit België. Het gezelschap Polyphonic Size. Die waren behoorlijk actief in de jaren 80 en met name de begin jaren 80. En ze maakten een paar prachtige singles op Sandwich Records. Eén daarvan is het 7-inch Pragmatic Songs. Dit is Polyphonic Size met Logique Polyjournal.

Nou, nog even maar een andere klassieker, asset-klassieker erin, omdat de microfoon het niet deed. Zo is er altijd wat. Eindelijk worden we niet uitgetiefd. Stond de microfoon gewoon uit. Ja, eigen schuld, niet gecheckt en dan krijg je dit soort dingen. Anyway, je hoorde net Sleazy D. Sleazy D, I've Lost Control. Heerlijke asset uit 1986 alweer verschenen via Trax Records. Sleazy D. En dat is een goede vriend van Marshall Jefferson. En dat blijkt ook wel aangezien deze week bekend werd dat Sleazy D kwam te overlijden. Derek Harris, rust in vrede, Derek Harris. En Marshall Jefferson is altijd sindsdien een hele goede vriend van Sleazy D gebleven. Daarom is er nu een crowdfunding begonnen om de begrafeniskosten van de familie te bekostigen. Heel goed werk van Marshall Jefferson. Geweldig werk ook dus van Sleazy D. Volgend nieuw werk tot 10 uur en daarna nog veel meer nieuws. Tot 11 uur in X-Rated, gelardeerd met oude werk. Nu eerst Sick News, Ultra Terrestrial. Dat staat op de nieuwe Mind the Gap verzamelaar, waar nog veel meer fraais op staat. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond. Hier nu muziek van Philip Washington, oftewel Sick News.

Nurilla van Pled. En die worden dus echt letterlijk met iedere release beter. Je weet precies wat je krijgt en het klinkt altijd fijn. Nurilla van het nieuwe album Polymer. Dat verscheen via Warp Records. Played hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Selvert Electronics. Deconstruction is de 12-inch waar dit vanaf komt. En dan nog in de Vatican Shadow remix. Nou, dan weet u alvast hoe dat gaat klinken. Heerlijk. Selvert Electronics is David Padbury. En hij zit ook achter The Grey Wolves. Dit is Selvert Electronics.

Oi, oi, oi, oi, wat was dat concert van Caterina Barbieri. Werkelijk waanzinnig mooi. Echt, ik heb genoten. Het was het, nou, tot nu toe in ieder geval het beste concert van 2019. We zijn pas in juni, dus er kan nog een hoop gebeuren. Maar och, wat was dat mooi. Caterina Barbieri afgelopen vrijdag in het Corso Theater in Den Haag. Daarom andermaal een track van dat ook van overigens fantastische album van haar, Ecstatic Computation. Daarvan hoorde u Pinnacles of You. U luistert naar de concertzender. Dit is X-Rated met nu en eindelijk weer zijn nieuw werk van Scorn. Jawel, daar is die met Feather, de Feather EP. Scorn, oftewel Mick Harris, ooit een blauwe maandag in Napalm Death. En heel veel verschillende platen en een flink beukwerk. En ook van die hele zuigende tracks zoals Feather zelf. Dit is Scorn.

Slow White Fall. En dat is het project van Oliver Ho. En Slow White Fall maakte de Total EP. Met daarop deze geweldige slepende track ook. Our Eyes, Slow White Fall hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Petrols. Nieuw verschenen via Denno Valley Records. Petrols is timmertal er bijzonder lang aan de weg. En heeft een nieuw album, The Dusk Loom, uitgebracht via voornoemd label. Daarvan hoort er nu The Hermit King. En opvallend aan deze Petrols is dat hij uitgebreid is gaan zingen. En dat is allerminst erg, want het klinkt uitstekend. Dit is Petrols.

0: dat is mooi, hè. Ho, ho. Ligovskoy met het album Esan. Prachtig werk. U hoorde Mungu daarvan hier bij X-Rated op de concertzender. Heel erg mooi werk van Ligovskoy. Hij lag al even op de stapel om gedraaid te worden. Hij komt net uit de grens tussen 2018 en 19. Maar deze track vooral wilde ik u toch zeker niet onthouden.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt. Met een heruitgave van 4 beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio. En deze van onze eigenste mini-pops. Daarop de track Dolphins Spurt. Dus daarom maar even de originele single op het Factory label uit 1981 uit de kast getrokken. Het geweldige Dolphins Spurt hier bij X-Rated, de mini-pops.

Blue. Pressure.

Sights.

Oh, hey, so, fight.

Zo jongens, opnames uit 1974, u hoort het goed. Tangerine Dream, en dat is allemaal heruitgebracht op de box, de werkelijk fantastische box In Search of Hades. Je moet er even een hypotheek voor afsluiten, maar dan heb je ook wat. Geweldig werk. Eindelijk verkrijgbaar nu. De soundtrack van Oedipus Tyrannus. Een album wat nooit is uitgebracht. Dus je hoorde daarvan Act 2 Battle. En het is werkelijk een fantastische box. Nogmaals, sluit die hypotheek af, want het is zo ontzettend de moeite waard. Als u tenminste een Tangerine Dream liefhebber bent. En dat ben ik. En ja, komende X-Rateds komen er vast meer tracks van deze geweldige box In Search of Hades. En dat is allemaal uitgebracht dankzij Virgin Records. En ja, Tangerine Dream heeft de beste tijd gehad natuurlijk toen ze zaten op dat label Virgin. Op Brain destijds en Oor hebben ze ook hele mooie dingen gedaan. Maar de Virgin tijd, 73 tot 79, dat is toch een hoogtepunt. Virgin is sowieso altijd erg goed bezig geweest. Zo brachten ze in 1994 de geweldige verzamelaar Isolationism uit. Daarvan hoort u nu Lost in Fog van het inmiddels helaas bijna vergeten Disco Inferno.

heerlijk tribal werk van Stone Idols. Zo af en toe dan lig ik voor de platenkast en dan trek je er ineens zo'n album uit waarvan je bijna vergeten was hoe het ook weer klonk. En toen ik hem opzette dacht ik, mijn hemel, hoe kan ik dit vergeten? Stone Idol, het project van Rob Jenkins, bijgestaan door Martin Smith en Neil Cowley. Rob Jenkins die maakte furoren in de bands Redshift en voornamelijk ook als muzikant bij Oyuki Conjugate. En dat kun je ook horen, getuige deze track, Under Dark Skies. Stone Idols hoorde u van het album Reversion. Dit is X-Rated op de Concertzender. Met ruimbaan nu voor nieuw werk van Kloob. Het nieuwe album Unpredictable Signs. Dat gaat aanstaande vrijdag uitkomen via Winter Light Records. Dat geweldige label wat ons fantastische dark ambient brengt. En zo ook weer dit nieuwe album van Danny Kloob. Geweldig op Winter Light. Dat nieuwe album Unpredictable Signs dus vanaf vrijdag verkrijgbaar. Daarvan hoort u nu Unique Sights. Heerlijk werk van Kloob.

Ja, dat sloot even heel, heel, heel fijn naadloos aan op die geweldige track van Globe. Nieuw werk van Crow's Labyrinth, het project van Theo Tol. Geweldig nieuw album All Will Perish. En daarvan hoorde u vorige week al de titeltrack en nu Nuclear Shore. En deze track en nog zeven andere vindt u op het nieuwste album wat in eigen beheer is gekomen door Crow's Labyrinth. Gaat dat aanschaffen, een prachtig album. En dat is allemaal hier te horen bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu weer eens een oude favoriet in de speler heb gepropt. Dat is er eentje die ik vaker heb gedraaid, maar zo af en toe dan kom ik hem tegen. En dan, ja, dat is allemaal weer zo verschrikkelijk mooi. Blood Axis van het album Born Again. Geweldig werk van Michael Mohian en op de piano Annabel Lee. Dit is The Vortex. Blood Axis.

0: En hartelijk dank aan Richard Bolhuis voor deze primeur in X-Rated. Er zijn wel meer primeurs geweest deze X-Rated. Ik ook, dank ook bijvoorbeeld Mark Oshie voor de Club. Het album waar we ook de primeur van hadden. Maar ook Richard Bolhuis dus. Hij is van House of Cozy Cushions. En ik dacht eerst dat ik een House of Cozy Cushions track binnenkreeg. Maar het bleek een duo te zijn. Richard Bolhuis, die eigenlijk de man achter House of Cozy Cushions is. Samen met Carol Ann McGowan. Je hoort het prachtige Eve. Deze track komt pas 2 juli uit. En daarvoor dus het prachtige The Vortex van Blood Axis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog een derde uur met zometeen direct na 11 de klanken van Maurizio Bianchi, ook wel MB. Nee, niet Marco Borsato, ik heb het over Maurizio Bianchi en Craig Hilton van het album PU94, wat in 2007 verscheen en in 2009. Een re-release kreeg via Silentus Minimal Edition. Daarvan hoort u de track PU. Zometeen dus Maurizio Bianchi en Craig Hilton. Daarna 2 tracks van Zwarte Greiner. Dat is weer een tijdje terug. In 2009 gaf Zwarte Greiner via Type Records het prachtige album Kappen uit. En daarvan hoort u dus zometeen 2 tracks tot aan middernacht. Direct na 11 hier bij deze geweldige concertzender. De concertzender waar nog heel veel meer moois te beleven is. Gaat u zelf eens goed posteren achter de website en ontdek eens wat andere programma's ook. Er is heel veel moois te beleven op dit station. En we kunnen ook altijd nog uw steun gebruiken. Want ja, sappelen, dat blijft het hier bij de concertzender. En we willen ook volgend jaar graag nog deze programma's en dit programma X-Rated voor u brengen. Dus kijk eens of u vriend kan worden of donateur. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk sowieso voor het luisteren naar deze X-Rated. IJswederdienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Volgende week tussen 9 en 11. En we gaan een heel klein zomertje krijgen morgen dinsdag. Dan wordt het volop zomer. Woensdag ook nog, maar dan stort het gewoon weer in. En dan wordt het weer gewoon een beetje kwakkelweer. Maar vrijdag begint de zomer. We zullen zien. Heb een mooie week. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

Marvo Genetic. New World Basics. Dat is althans de 12-inch waar het vanaf komt. U hoorde The Opposite Wave. Alweer uit 1993. De heren Dirk-Jan Hanegraaf, Mark Ripmeester en Gert-Jan Bijl. Dat waren Marvo Genetic. En ze maakten helaas maar één, maar dan ook maar één 12-inch. Heel jammer samen, maar los van elkaar hebben ze heel erg veel uitgebracht. Goed, dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Dat allemaal tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst nieuw werk van Rubini uit Italië. De Cahier de Occhiali. En dat in een geweldige Super Picture remix. Dit is Rubini. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele goede avond.

Das Ende der Liebe. Nou, dat is geen fijne bandnaam. Want we willen allemaal toch geen einde van de liefde. Lijkt mij zo. Maar goed, een fijne band is het wel. Een soort ruigere versie van Die Wilde Jagd bijvoorbeeld. Das Ende der Liebe aus Deutschland. Moped hoort u van het nieuwe album Schnee. En dat gaat pas 23 september verschijnen. Dus aanstaande week. Echt, ik ben heel benieuwd naar de rest van het album. Nou ja, ik kan u stiekem verhullen dat ik de rest van het album al heb gehoord. En het is allemaal gewoon echt fijn materiaal. Das Ende der Liebe. En we gaan nu verder ook met heel nieuw werk wat ook nog moet verschijnen. Namelijk pas 31 oktober van Ulftarm. En Ulftarm, dat is het geesteskind van een van de leden die hebben gezeten in Poupée Fabriek en MZ412. Samen met Drak en Nordvarger. Hij is het derde lid van MZ412. Het nieuwste album gaat Vreco heten en dat gaat verschijnen via Cyclic Law. Houd u vast voor het schitterende God of Sleep. Dit is Ulftarm.

De duisternis die is volledig ingevallen met Desolation Zone uit Polen. Het album Lom Machine. En als u Lom Machine, het album, in uw bezit heeft, dan weet u wellicht dat het in een rond ijzeren doosje zit. En dat daar is, behalve de cd, is toegevoegd 2 latex handschoenen. En een scalpel. Ja, ik pak het even hier erbij. Ja, niet dat u het kan zien, maar het is, het is een hele aparte verpakking inderdaad. En wat met de 2 latex handschoenen en een scalpel bedoeld wordt, nou, dat mag u raden. Obsolete Bodies hoorde u van het album Lom Machine. En dat via het eveneens Poolse Beast of Prey, een label dat volgens mij nooit officieel is opgeheven, maar eigenlijk helemaal niets meer doet. En dat is jammer. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk nu in de speler van Cozy Fanny Tutti. En haar kennen we natuurlijk van Coom Transmission, Throbbing Gristle, Chris & Cozy, Carter Tutti Void, noem het allemaal maar op. En heel weinig, helaas, solo werk. Natuurlijk het fantastische album Time to Tell uit een grijs verleden, maar nu is er dan een nieuw album van Cozy Fanny Tutti verschenen. En dat is de originele soundtrack die gemaakt is voor de film over Delia Derbyshire, The Myths and the Legendary Tapes. En dat verscheen via het label van Chris Carter en Cozy Fanny Tutti, Conspiracy International. En u hoort nu de track Cornet Lament. En de cornet is natuurlijk het karakteristieke instrument van Cozy Fanny Tutti, waar ze met Throbbing Gristle al veelvuldig gebruik van maakte. Hier is de nieuwste van Cozy Fanny.

Wat een schitterende track van Eddie Newton. En hij werd zich in deze track vergezeld van Maurizio Martinucci. En dat is natuurlijk ook een lid, net als Eddie Newton, van Clock Divier. Dus eigenlijk hoorden we gewoon Clock Divier. Maar het staat op het nieuwste Eddie Newton soloalbum New Tones. En dat verscheen dit jaar via Armcom Europe Rizosfera. Eddie Newton, al sinds jaar en dag natuurlijk de frontman van Clock Divier en The Anti-Group. En dit schitterende album staat dus op dat nieuwste soloalbum. Ja, we zijn nog niet helemaal aan het einde van deze X-Rated. En de resterende tijd tot aan de laatste plaat is voor Bloodbox. Uit 2011 verscheen via Power and Steel het album Funeral in an Empty Room. Dit is een gedeelte uit Wither and Fade, Bloodbox.

hoorde Pale Roses uit Frankrijk met The Iron Rose. En dat staat op het album Touch of Evil uit 2018. Zijn beïnvloed door onder andere de mythologie en het occultisme. Pale Roses aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor hoorde u Blood Box met Wither and Fade. Maar er komt nog veel meer moois aan, zo meteen in X-Ray, tot het nog duisterder uur van middernacht. Daarin hoort u Demdike Stare. Demdike Stare, dat zijn de heren Sean Canty en Miles Whittaker. U hoort twee tracks afkomstig van het album Forest of Evil. Daarna een track van Liberation Through Hearing. Vervolgens een track van Voices of Dust. En u hoort twee niet eerder uitgebrachte tracks die terug zijn te vinden op Triptych. En dat is een verzamelalbum wat is uitgegeven door Demdike Stare. Met een aantal tracks van albums die is al eerder verschenen. En de tracks die u zo meteen hoort, die zijn niet eerder verschenen. Het rijke, rijke werk van Demdike Stare. Zometeen in X-Ray.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. En ijsweder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender te beleven. Een station wat overigens nog veel meer moois tot zich heeft. Gaat u ook eens naar andere programma's hier bij de Concertzender en ontdek de mooiste dingen. U kunt ook vriend worden van de Concertzender, donateur. We hebben het nog steeds hard nodig. Dus kijkt u even op de site concertzender.nl en kijk hoe u ons in de lucht kan houden, zoals dat heet. Nou zitten we niet in de lucht, maar u weet wat ik bedoel. We hebben het in ieder geval keihard nodig. Dank nogmaals voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe X-Rated. En blijf nu zometeen bij X-Ray. En daarna nog meer moois in de nachtprogrammering van de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet goed. En voor nu,

X-rated.

Oi, wat ongelooflijk lekker zeg. Convection, de debuutplaat uit 1995. Convection, oftewel Gerard Hansen. En hij heeft altijd alleen maar Convection willen dragen als titel. Als uitvoerende in ieder geval. En hij wilde ook nog een beetje onbekend blijven. En dat is hem aardig gelukt tot hij in 2006 gevraagd werd voor een optreden. Wat hij dan toen toch maar gedaan heeft. Dit was Convection, dezelfde titel uit 1995 dus, zoals gezegd. Alle drie de titels hebben dezelfde titel, namelijk Convection. Eigenlijk dus geen titel. U hoorde de B-kant. U bent verbonden met de concertzender. Hij doet het. Hier vloog hij er even 2 minuten uit, maar was gelijk weer terug. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. En de rest van de wereld laat voor wat het is. Heerlijk zomerse klanken nu. De nieuwe van Plaid. Eindelijk na 3 jaar wachten is er dan een nieuw album. Polymer. Nieuw verschenen op Warp Records. Dancers is dit van dat fantastische nieuwe album. Dit is Plaid. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.